Jawel, de train kept rolling. Josh and the Hustlers waren dat met Downbound Train en de Chuck Berry original. Alright, we hebben de rijen afgespeeld. Lillian Briggs met I Want You To Be My Baby. En als je dan 55 vanavond ligt over Epic Records, deze track is natuurlijk ook erbij over de nagelnieuwe CD of Bear Family. Lillian Briggs, Diddy Boppers, aansluitend alweer gespeeld Frankie Starr en de Kings County Boys met Dot Allen met Your Daddy's Looped Again. Daarmaals in die funstige jaren veröffentlicht licht over Four Star Records aan de West Coast. Daarmaals aangespeeld in 1900 funstig in de Ramses Recordings Studio. Een studio in Phoenix, Arizona. Om te besluiten als George and the Hustlers met Downbound Train. Veröffentlicht op Rhythm Bump Records. Alright, Ryder Gates met een all-time rockabilly klassieker. Als je nationaal 58. Jimmy and Johnny and I can't find the door knob. Can't get in. Rockabilly, Los Gates.

0: En de Jailhouse Driver, dat is van Wyoming Harris met Good Morning Judge. In een art Louis Prima style. Good Morning Judge van Wyoming Harris. National Funsic veröffentlicht op King Records in Cincinnati. We gaan weer hier op de platte spelen. Nog een Jailhouse R&B Driver. Sunny Night uit National 7 Funsic met But Officer.
1: Hey, you boy, with the bebop glasses and the suede shoes, come here.

gonna shake the shack tonight. The Mad Men waren daar. Met Long About Midnight. Jede woche 50s. Een revival. Rockabilly music. Of die vrije Oostenrijkse rondfunken. Radio Fabriek Salzburg. Radio Vrouwen Lins. En Radio Helsinki in Graz. Nurrend alleine. Of die vrije Oostenrijkse rondfunken. Kan man werkelijk rockabilly music op de radio horen. Alright, weiter geht's. Met West Coast Californische Hillbilly. Aus die funstige jaren. Met James Tex Carman. Zijn meest bekende lied damals in die funstige jaren. Waar wijd met afstand Hillbilly Rula. Met een slide gitaar. Hij had een extreem aparte stijl. Een Hillbilly Honky Tonk stijl. Extreem ongewoonlijk. Van Hillbilly Hula, van dat lied van hem, gibt es twee verschillende versionen. Die eerste versie, dat hier te aus 1951. Die tweede versie spelen we jetzt. James Tex Carman met Hillbilly Hula.

House 1947, de Maddox Brothers en Rosewaters met de nieuwe Miles Skinner Blues op 4 Star Records. En gespeeld de Bells in Californië, West Coast, Boppin Hillbilly als die 40 jaren. De nieuwe Miles Skinner Blues. En de original natuurlijk van Jimmy Rogers als die 20 jaren. Alright, we rocken Bob Stompestolen gemiddeld gewijd. Rockabilly, de Star Mountain Dreamers, Elliot's hier met Bobbers Race. Rockabilly, los geht's! Rock!